We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollem. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

natuurlijk Shorty Rogers en de Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rolls, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Castle gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

We besluiten deze uitzending van The Sound of Movies met de soundtrack van Tarzan the Ape Man. Het is een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van regisseur Joseph M. Newman.

U heeft geluisterd naar de score bij Tarzan the Ape Man, een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van Joseph M. Newman. En dat was het weer voor vandaag. Volgende week volgt deel 2 over Shorty Rogers. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogeberg.

De Concertzender staat garant voor 24 uur muziek, 7 dagen in de week. En niet alleen bij u thuis, maar eigenlijk overal. En dat dankzij de nieuwe Concertzender Radio app. En die is er voor Android, iPhone en iPad. Zo kunt u klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar, terugvinden bij de Concertzender. Via dus die radio app. U kunt hem gratis downloaden via Google Play of Apple Store. En voor een kortere weg kijkt u op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Dit keer de filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin, die leefde van 1925 tot 2003. We beginnen met Miss Marple-thema voor de filmreeks uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de hoofdrol. U gaat luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U luistert naar filmmuziek van Christoph Komeda. Knife in the Water, een thriller van Roman Polanski uit 1962. Het is zijn eerste echte speelfilm en voor Komeda is het alweer de zevende score. U hoort de score uitgevoerd onder leiding van Komeda met Bernd Rosengren op tenorsax. Het is een opname uit 1962.

Knife in the Water. En wel de originele filmscore opname met een studioorkest onder leiding van Christophe Komeda.

We gaan verder met fragmenten uit de komische Dracula-film The Fearless Vampire Killers. Het is een film uit 1966 en het was een van de grootste successen van Polanski. Het studioorkest staat onder leiding van Komeda.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Welkom bij de Concertzender en u luistert nu naar The Sound of Movies. Vandaag helemaal gevuld met muziek uit films van de Marx Brothers. Chico, Harpo, Groucho, Gummo en Zappo. Gummo stopte al snel met zijn rol en werd de manager van zijn broers. Gummo's rol werd toen overgenomen door de jongste broer, Zappo. En die stopte met zijn filmcarrière in 1933. U kunt u luisteren naar delen uit Animal Crackers, een film uit 1930. Componisten Burt Kalmar, Harry Ruby, Moe Jaffee, Ned Banks en Sheldon Brooks. U hoort een studioorkest.

Muziek uit de film Des Femmes Disparaissent, een film uit 1958. U hoorde Lee Morgan, trompet, Benny Golson, tenorsax, Bobby Timmons, piano, Jamie Merritt, contrabas en tenslotte drummer Art Blakey. In dit uur filmmuziek van Art Blakey. Nu Art Blakey en de Jazz Messengers play Golden Boy. Dat is een film uit 1964. Selecties van deze musical ook gecomponeerd door Charles Strauss en Lee Adams. Gearrangeerd door Curtis Fuller, Cedar Walton en Wayne Shorter. U hoort onder meer Art Blakey percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard trompet, Curtis Fuller trombone, Julius Watkins Franse hoorn. Art Blakey en de Jazz Messengers.

uit de musical Golden Boy uit 1964, Art Blakey en de Jazz Messengers. U hoorde onder meer Art Blakey, percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard, trompet. Verder onder andere Wayne Shorter, tenorsax, Charlie Davis, baritonsax, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas. En dat allemaal in The Sound of Movies bij de Concertzender. En dit was een uitzending in het kader van gefilmde optredens. Filmmuziek van Art Blakey, samengesteld door Kees Hoogenbeek.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. We gaan aandacht besteden aan James Bond, want het is nu 50 jaar James Bond. James Bond muziek is sinds Dr. No uit 1962 een muziekgenre op zich geworden. John Barry ontwikkelde een muzikaal idioom voor de archetype spionagefilm met jazzy gitaarritmes, expressief koper en zwoele strijkers, dat sindsdien model staat voor het dubbelleven van de geheimagent die schrijver Ian Fleming graag zelf had willen zijn. John Barry's muziekstijl wordt niet alleen in officiële films met agent 007 gebruikt, maar ook nagedaan door muzici en bandleiders voor eigen albums. Zojuist heeft een James Bond titelsong voor het eerst in de geschiedenis een Oscar gewonnen. Ook hierin zitten die typische zwingende James Bond akkoorden en harmonieën. Daarom beginnen we een nieuw jaar van de reeks Jazz in de Film met een hommage aan James Bond-achtige muziek. Eerst de nieuwe James Bond film met de song Skyfall, gecomponeerd door Adele Atkins en Paul Epworth. Uit de gelijknamige film Skyfall uit 2012. U hoort een orkest onder leiding van Jonathan Alfred Clausen, ook wel J.A.C. Redford.

Muziek uit Sanders on the River, een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935. Ook uit 1935 is een humoristische fantasiefilm van René Clair en die heet The Ghost Goes West. En ook daarvoor heeft Misha Spolansky muziek gecomponeerd. U hoort alweer het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba met muziek uit The Ghost Goes West.

Muziek uit de film The Ghost Goes West. Dat is een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935, waarvoor Misha Spolyansky de muziek componeerde. Uit 1936 is een komische fantasiefilm van Lothar Mendes naar het korte verhaal van H.G. Wells, The Man Who Could Work Miracles. Ook daarvoor schreef Misha Spolyansky de muziek en nu wordt het weer uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra.

Muziek uit de film The Man Who Could Work Miracles. Een komische fantasiefilm van Lothar Mendes uit 1936. Een jaar later, in 1937, regisseerde Robert Stevenson een avonturenfilm die King Solomon's Mines heet. En ook daarvoor componeerde Misha Spolianski de muziek.

Muziek uit de avonturenfilm King Solomon's Mines van Robert Stevenson uit 1937. Uit 1946 is de film Wanted for Murder, zoals de naam al doet vermoeden, een krimi. In dit geval van de regisseur Lawrence Huntington. Luistert u naar een deel muziek uit die score getiteld Voice in the Night. Naast het BBC Concert Orchestra hoort u ook Roderick Elms piano.

Muziek uit de krimi Wanted for Murder van regisseur Lawrence Huntington. Gaan we naar Northwest Frontier uit 1959. Een avonturenfilm wederom van J. Lee Thompson. De Amerikaanse titel luidde overigens anders. Die was Flame Over India. Ook voor deze film schreef Misha Spolyansky filmmuziek. En daar gaan we nu naar luisteren. Tot besluit van deze aflevering. Die was samengesteld door, u weet het, Kees Hoogenbeerk. Misha Spolyansky, muziek voor Northwest Frontier.

U luistert naar de Concertzender en de tune die zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Voor de 306e keer aandacht voor jazz in de film. En we gaan voor de 4e keer in het lange bestaan van dit programma aandacht besteden aan muziek van Rietz Ortolani. En het is alweer enige tijd geleden dat we aandacht aan besteed hebben aan deze Rietz Ortolani. Na zijn collega Mario Nascimbene was hij de belangrijkste Italiaanse filmcomponist die opdrachten kreeg uit het buitenland. We hebben, en dat is dus wel een aantal jaren geleden, eerder dus aandacht besteed aan deze componist. Rietz Ortolani viel meteen op in het buitenland toen hij met Nino Oliviero de song More schreef. Dat was in 1962 en hij kreeg er een Oscar-nominatie voor en won zelfs de Grammy Award. More is het hoofdthema van de bizarre documentaire Mundo Cane, oftewel beter, het was een shockumentary, zoals het subgenre later werd genoemd. Filmmakers Paolo Cavara, Gualtiero, Jacopetti en Franco Prosperi hebben geprobeerd zoveel mogelijk voorbeelden van wreed menselijk handelen aan elkaar te plakken. Maar de energieke song More op tekst van Norman Rowell die geeft met die gruwelijke beelden in bewust en cynisch contrast hierop. Het liedje werd een wereldhit. In 1999 begonnen we de serie uitzendingen met muziek van Rietz Ortolani, gelijk met Mundo Cane. U kon toen de gehele soundtrack horen en om het geheugen op te frissen draaien we nu een suite getiteld Mundo Cane and More. En deze suite is in 2004 opnieuw georchestreerd voor concertuitvoeringen in symfonische vorm. De belangrijkste thema's uit de film zijn hierin verwerkt en de suite wordt besloten met de uitvoering van het More. De song wordt hier gezongen door Katina Ranieri tijdens een live concert in het Center Cullen Hall in Houston. En om te illustreren dat More in de loop der jaren door veel artiesten en in veel stijlen is uitgevoerd, draaien we direct daarna een discoversie van dit nummer. En dat werd in 1976 ingezongen door Carol Williams. Het singeltje is geproduceerd en ook gearrangeerd door Vincent Montana Jr. En hij dirigeert de Salsa Orchestra in de uitvoering die u dus zometeen gaat horen.

U luistert bij de Concertzender naar de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood, avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. U hoort het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stroberg. En de muziek is uiteraard van Erik Wolfgang Korngold. We gaan luisteren nog naar een aantal tracks. Helaas vanwege de tijd halen we denk ik niet het eind van de film.

En tot zover dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater, samengesteld door Kees Hoornbeek, met dit keer muziek van The Adventures of Robin Hood.

Beste luisteraars, u heeft de tune natuurlijk herkend, dus u weet dat ik u ga begroeten bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, Johnny Dankworth. We beginnen met het thema uit Saturday Night and Sunday Morning uit 1960. In 1960 werkte componist Johnny Dankworth voor regisseur Karel Reis. Dat is een Tsjechische filmmaker die uit het communistisch Oostblok naar Engeland was gekomen. Saturday Night and Sunday Morning is een sociaal drama over een fabrieksarbeider, gespeeld door Albert Finney, die zich fel verzet tegen zijn armoedige status. En dan moet hij ook nog zijn relaties met twee vrouwen zien te regelen. U hoort één thema uit de Dankworth score, uitgevoerd door Werner Müller en his orchestra.

Johnny Dankworth componeerde in 1961 de eerste herkenningstune voor The Avengers. U weet misschien nog die spannende televisieserie die bij ons bekend stond als De Wrekers. Geheimagenten John Steed en Emma Peel speelden de hoofdrol. Overigens is de latere versie van het Wrekers-thema van componist Laurie Johnson bekender geworden. Maar goed, nu het origineel in een uitvoering van John Gregory en his orchestra.

U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM Studio Orchestra. En dat allemaal onder leiding van Adolf Deutsch.

but nice. See if I may.

0: En met deze filmmuziek uit The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies. U hoorde in het laatste stuk onder andere de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. En verder het koor van de MGM Studio en ook het orkest van deze studio. Alles onder leiding van Adolf Deutsch. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.
1: Wanna be naughty, naughty but nice, see if I may.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. En deze keer de muziek voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. Geboren in Oostenrijk in 1897 en overleden in Hollywood in de Verenigde Staten in 1957. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtis uit 1940 met Errol Flynn in de hoofdrol. Erich Wolfgang Korngold, die de muziek schreef, kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Rumun Gamba.

U heeft geluisterd naar de filmmuziek van A Midsummer Night's Dream, een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. En de film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold was de componist en die maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. En de uitvoering lag in handen van het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Gerd Albrecht. En werd ondersteund door het Rundfunkkoor Berlin met solisten Selina Lindsley sopraan, Michel Breed mezzosopraan, Scott Wire tenor en Michael Bird bas. Samenstelling van dit programma Kees Hogenbeerk.

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies, met deel 3 in onze serie Gefilmde Optredens. Deze keer gewijd aan Xavier Cugat, oftewel Xavier Cugat, want hij was een Amerikaans bandleider van Catalaanse origine. Hij werd geboren in Gerona op 1 januari 1900 en stierf in Barcelona op 27 oktober 1990. Zijn familie emigreerde naar Cuba toen Xavier 5 was. Als teenager leerde hij viool spelen in het Teatro Nacional in Havana. Hij speelde in het orkest van het theater en werd opgeleid als klassiek violist. Later begeleidde hij Enrico Caruso bij een van diens tournees. Op 6 juli 1915 arriveerden Cugat en zijn familie als immigranten in New York aan boord van het SS Havana. Aan het begin van zijn showbusiness carrière, tijdens de Tango Rage, speelde hij in een band genaamd The Gigolos. Hij was een vaardig violist en arrangeur. Hij was een sleutelfiguur in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziek in de Verenigde Staten. Verder was hij cartoonist en een succesvol zakenman. In New York vormde hij met zijn bandleden het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan diverse gefilmde optredens van Xavier Cugat. Aangezien het soms om slechts één optreden per film gaat, gaan we niet in op de inhoud van de films. De opnamen stammen uit de periode 1936 tot 1948. Om te beginnen hoort u uit de film Go West, Young Man, uit 1936, het nummer On a Typical Tropical Night, gezongen door Mae West. Het nummer werd geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke. En daarna 5 songs van diverse componisten uit de film Let's Go Latin, met vocals van Carmen Costillo.

side. What a thrilling night.

In The Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Muziek uit de film You Were Never Lovelier. Dan nu Xavier Cugat en zijn band en diverse vocalisten in songs uit de film Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor, respectievelijk uit 1943 en 1944.
1: Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Xavier Cugat leidde zijn band in songs uit de films Stage Door, Canteen en Two Girls and a Sailor. We gaan verder met twee stukken uit Weekend at the Waldorf, film 1945, met zang van Lina Romay en Bob Graham. Vervolgens uit de film Holiday in Mexico, uit 1946, Yorty Yamamucho, gezongen door Cugat zelf en ook door hem gecomponeerd, samen met Ervin Drake en Sam Stept. En daarna uit This Time for Keeps, That's Why I Love to Dance. En uit de film On an Island with You uit 1948, Wedding Samba.

U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie gefilmde optredens. Deze keer rond de Amerikaanse bandleider van Catalaanse afkomst, Xavier Cugat. Samenstelling Kees Hogeberg. Alle gegevens vindt u op concertzender.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 189. En wel de tiende met Michel Legrand. Op 26 januari jongstleden overleed Michel Legrand in Parijs, waar hij 84 jaar geleden ook geboren was. Hij was zanger, pianist, dirigent, arrangeur en componist. Hij had een voorliefde voor de jazz, maar schreef ook chansons, musicals en concertstukken. Hij studeerde in 1952 af aan het Conservatoire de Paris, waar hij les had gehad van onder andere Nadia Boulanger. Zijn veelzijdigheid mag blijken uit het feit dat hij enerzijds als pianistbegeleider van Maurice Chevalier meeging op diensttournee door de VS, maar anderzijds een van de arrangeurs werd voor Dizzy Gillespie toen hij in 1953 terugkeerde naar Parijs. Gillespie was daar om voor het Blue Star label nummers op te nemen van de Great American Songbook. Hij was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de musical liedjes van Jerome Kern. In zijn jazzversies wilde hij, tegen de heersende mode in, meer strijkers onder zijn trompetspel. Deze opnames staan bekend onder de Great Blue Star Sessions 1952-1953, uitgebracht op Amarkey. Legrand werd juist voor die orkestrale ondergrond aangesteld. Het Franse gebruik van strijkers bood meer variatie in timbre om met de trompet bij aan te sluiten dan de uniformere Hollywood-traditie. Men zou dus voorzichtig kunnen stellen dat Legrand heeft bijgedragen aan de orkestrale ontwikkeling van Dizzy Gillespie. Legrand, op zijn beurt, ontdekte dat er een medium is waarbij de jazz met al zijn andere muzikale voorkeuren gecombineerd kon worden, de cinema. De Nouvelle Vague bracht vrijheid en creativiteit in de Franse film. De jonge cineasten braken met hun voorgangers en leermeesters. Film moest experimenteren en alle andere kunstvormen gingen daarin mee. Michel Legrand's begin als filmcomponist ligt in 1959. Hij componeerde een eclectische score bij de documentaire L'Amérique insolite van François Reichenbach. Reichenbach had 6 uur aan filmmateriaal opgenomen in de VS, waaruit Chris Marquere, die later ook ging regisseren, een kaleidoscopische indruk van Amerikaanse zeden had gemonteerd. Legrand schreef een muziekmozaïek bij wedstrijden hula hoop, tweelingen en honden met de ironische commentaarstem van Chris Marquere in voice-over. De documentaire won de Golden Gate Award op het filmfestival van San Francisco en vormde Legrand's toegangskaartje tot de Nouvelle Vague.

Christopher Young bespeelde de synthesizers en u hoorde de gebruikte synthesizer scores voor de film Invaders from Mars. De componist was David Storrs. Tot slot hoort u van David Storrs de albumversie van zijn score voor de film Invaders from Mars. Synthesizers muziek gecomponeerd en geproduceerd dus door David Storrs. Op synthesizers wederom Christopher Young.

En dat was Christopher Young op synthesizers. Met de synthesizer muziek gecomponeerd en geproduceerd door David Storrs. Uiteraard voor de film Invaders from Mars. En dit keer hoorde u dus de albumversie van zijn score. En tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend uur tussen concertzaal en filmtheater. U kunt gaan luisteren naar klassieke filmscores. Klassieke filmscores van Erich Wolfgang Korngold. In Oostenrijk geboren in 1897 en overleden in 1957 in Amerika. We zijn toe aan aflevering 5 in deze serie. En die wordt gevuld met muziek, de scores van de film Between Two Worlds. Een mystery film van Edward Blatt uit 1944. Tijdens een luchtaanval op Londen vallen veel doden die weer bijkomen op een schip dat hen respectievelijk naar de hemel, dan wel de hel brengt. Luistert u naar een bewerking van de score van John Mercury, uitgevoerd door Alexander Frey piano en het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van John Mercury.

Een jaar na La Grande Lessive maakt regisseur Jean-Pierre Mocky opnieuw een film met komiek Bourville. In 1969 komt L'Étalon uit, in het Engels The Stallion. Ook dit verhaal is een echt kind van de jaren 60. Mocky kwam op het idee voor het scenario toen hij op een terrasje vrouwen hoorde klagen over hun seksleven. Bourville wilde meteen meedoen. Als hoofdrolspeler is Bourville een veearts die zijn rondes maakt langs onbevredigde huisvrouwen. De dekhengst uit de titel L'Étalon is in dit geval een goed gebouwde jonge man die tegen betaling zijn diensten aanbiedt. Zo heeft de veterinaire arts een hele stal gezonde recruten in de aanbieding, precies passend in de seksuele vrijheid van die periode. François de Roubaix benadrukt de komische kant van het profijtelijk handeltje door het hoofdthema in walstempo te zetten. Regisseur Mocky hield van de driekwartsmaat omdat die, naar zijn zeggen, lichter is dan het uitgerekte dramatische symfonieën. De componist was zelf eigenlijk ook een soort playboy, dus die wist precies welke toon hij moest raken. We laten drie stukjes horen uit de lollige score van François de Roubaix voor de film die in Nederland de titel meekreeg Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.

Regisseur Jean-Pierre Mocky zoekt graag in de scores voor zijn films naar solo-instrumenten die een kenmerkende rol spelen. Een hoofdthema dat daarmee wordt uitgevoerd blijft langer hangen en daar streeft hij naar. Daarom was hij bijzonder tevreden met de sterk aangeblazen jazz-teneur van de dwarsfluit, waar componist François de Roubaix in 1972 mee aankwam voor de misdaadcomedie Chute. Chute betekent in het Frans wees stil, want het draait om een man die zijn spaargeld moest verstoppen voor de projectontwikkelaars die azen op zijn land. De man is ook nog verliefd op een hermafrodiet. Dat verklaart de driekwartsmaat waarin het hoofdthema is gegoten. Alsof het hele bestaan van de hoofdpersoon een draaimolen is. In het vierde nummer, Chute de Chute, neuriet François de Roubaix zelf zoetgevoiced met de muziek mee.

François de Roubaix is slechts 36 jaar oud geworden. Hij overleed in 1975 op Tenerife. We hebben te kort kunnen genieten van zijn originele vondsten en rare instrumentaties. Uit zijn laatste jaren stamt La Scumoun, een misdaaddrama van José Giovanni uit 1972. Jean-Paul Belmondo speelt tegenover Claudia Cardinale een gevaarlijke, maar loyale zware jongen die in 1934 een oude makker in Marseille te hulp schiet. Diens zuster, gespeeld door Claudia Cardinale, en ja, u snapt het wel, er zitten flink wat bedscènes in de film. Ook in deze score kan de Roubaix weer naar hartelust experimenteren met ongebruikelijke geluiden. Zo wordt het hoofdthema voortgedreven door een enorme hoge synthesizer. Het thema Pigalle 44, genoemd naar een nachtclub, is een echt periodenummer met Charleston-achtige muziek waarop in de jaren 30 gedanst werd.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film deze keer aandacht voor de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. Zijn muziek kennen we bijvoorbeeld van tv-series als Der Kommissar, Derek en Tatort. In 1977 componeerde hij de muziek voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman met David Carradine en Liv Ullmann in de hoofdrollen. De film speelt zich af in het Berlijn van vlak na de Eerste Wereldoorlog, waar een berooide circusartiest via zijn schoonzus een baantje krijgt in een medische kliniek. In die kliniek doet hij de ontstellende ontdekking dat er met patiënten geëxperimenteerd wordt. Voor ons als kijkers een duidelijke vooruitwijzing naar de medische experimenten die 15 jaar later onder de terreur van het naziregime zullen gaan plaatsvinden. Voor deze internationale productie liet Bergman nog uitgebreide filmmuziek componeren. Omdat de film in Duitsland gedraaid werd, mocht Duitsland ook de componist leveren in de persoon van Rolf Wilhelm. Hij componeerde onder meer muziek voor de heimatfilm Und ewig singen die Wälder uit 1959, die ook in Nederland een groot succes was. Hetzelfde deed hij voor het mythische drama Die Nibelungen uit 1966 en de literatuurverfilming Dr. Faustus uit 1982. Hier is de soundtrack van Das Schlangenei.

Darling, kom met mij als divan, zie mij lieben. Ach, du hast zo veel aan. Dein gezicht is wie als Marzipan, en ook der Busen fass ik goed aan. En ik kan's niet lassen, anzufassen, hinzufassen, dran zu fassen. Neem die Pfote weg, mein Sohn.

Rick, hast du ein Glück?

En of dit een romantische film was, zo te horen. Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dieter uit 1937. U heeft de muziek daarvan beluisterd door het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg. En daarmee besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Deze dus van Korn Gold. De serie wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Rogenbirk. En omdat we tot het volgende programma nog wat tijd over hebben, behouden we deze cd, want daar staat nog op. Escape Me Never. Het is een balletfantasie en uiteraard ook weer componist Korn Gold en de uitvoerende het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

0: Buurman, wat is er?
1: Lisa Versman, pas je alsjeblieft op dat je niet te veel studeert. Je moet ook het Delft Chamber Music Festival nog organiseren.
0: Ja, maar dat is al lang rond, joh. Er komen geweldige muzici. Robert Hall, Alisa Weilerstein, Enrico Paatje, Gordon Nicolies, Christiane Stortijn, Judith van Wanrooy, Anthony Marwood, Jennifer Stoem, André Moors, Bram van Sambeek, Sebastian Klinger, Marike Schneeman, Matan Poraat, Rudolf Jansen, Joshua Ellicott.
1: Oké, ik snap het. Maar misschien wil je toch even stoppen met studeren. Ik probeer K.

En na deze tune zult u het wel begrijpen. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 305e keer jazz in de film. En voor de 5e keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. En als u nou denkt, ik heb wat gemist omdat ik vorige keer aflevering 3 heb gehoord. Dus waar blijft nummer 4? Ik kan het u uitleggen, maar dan heeft u daarna nog meer vragen dan antwoorden. Eén ding moet u onthouden, u heeft helemaal niets gemist. We beginnen deze aflevering met twee losse thema's van Morricone. In 1967 componeerde hij de score voor de misdaadfilm Ad ogni costo, tegen elke prijs. De internationale productie van Giuliano Montaldi gaat over een gepensioneerde hoogleraar die een team vakmensen bij elkaar zoekt om een diamantbedrijf in Rio de Janeiro te beroven. De grootste uitdaging wordt het nieuwe alarmsysteem. De grote buitenlandse filmsterren als Edward G. Robinson, Janet Leigh en Klaus Kinski geven in een rol glans aan de voorbereidingen van deze roof. De muziek van Ennio Morricone is uitgebracht als een extraatje. Het hoofdthema staat namelijk op de B-kant van een singeltje dat 3 jaar na Ad ogni costo verscheen als soundtrack van de oorlogsfilm Dio e con noi. Ook een film van regisseur Giuliano Montaldo en ook met muziek van Morricone. En zo kunnen wij nu het thema Le Carnaval des Truands laten horen dat Morricone schreef, dus voor Ad ogni costo. En direct daarna hoort u het thema uit Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto. Elio Petri regisseerde dit rechtbankdrama in 1970, dat in Nederland werd uitgebracht onder de kortere maar krachtige titel De dader staat boven elke verdenking. Morricone componeerde er een dramatische score voor, maar dat is niet wat u gaat horen. We kunnen dit themaatje laten horen in een cocktailversie, dankzij een cd-album met Italiaanse filmmuziek in lounge-arrangementen.

In 1968 werkt Morricone aan de productie Roma come Chicago, ook wel genoemd Bandita a Roma. De Amerikaanse steracteur en filmmaker John Cassavetes, net wereldberoemd geworden met zijn rol als opportunistische echtgenoot in Polanski's Rosemary's Baby, speelt een professionele overvaller die door zijn partner in crime wordt verraden. En wanneer hij in de bak terechtkomt, heeft die partner de handen vrij om zich geheel te wijden aan de vriendin van de gearresteerde partner. De film van Alberto Di Martino wordt door Paramount gedistribueerd in Amerika, waardoor het een prachtig visitekaartje vormt voor Ennio Morricone, nog voordat hij overal doorbreekt met Once Upon a Time in the West. Morricone werkt samen met Bruno Nicolai, de orkestrator en dirigent, die in de jaren 60 veel van zijn werk met orkest uitvoert. Een stijl raakt zo verweven dat er geruchten gaan dat Morricone en Nicolai één en dezelfde persoon zouden zijn. Maar toch weten we dat Nicolai ook zelf componeert. Al is in Roma come Chicago niet aangegeven welke tracks van Morricone en welke van Nicolai zijn. Morricone en Nicolai gebruiken beide freestyle jazz om de criminele actie in beeld nog sneller te maken. Een liefdesthema voor de overvaller en zijn vriendin maakt onderhuids duidelijk dat niet alles van een leien dakje gaat. We gaan luisteren naar een studioorkest in Rome, gedirigeerd door Bruno Nicolai.